0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein bij een checkpoint op een kruispunt. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Gisèle Pelicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pelicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. Tienduizenden Serviërs hebben opnieuw gedemonstreerd in de hoofdstad Belgrado tegen president Vučić. Studenten hadden opgeroepen tot dat protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. De demonstranten vinden dat de regering Vučić corrupt is en eisen nieuwe verkiezingen. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gistermiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het weer in het noorden en noordwesten is er kans op mist, maar verder is het helder vannacht. Morgen is het opnieuw een zonnige dag en droog. In het noorden wordt het tot 22 graden. In het zuiden is lokaal 28 graden mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 16 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Er werd rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. 18 voetbalsupporters uit Senegal die vastzitten in Marokko krijgen gratie. Koning Mohammed laat ze vrij vanwege het naderende offerfeest. De supporters werden in januari opgepakt toen ze zich hadden misdragen tijdens de finale van de Afrika Cup. Dat veelbesproken duel werd gewonnen door Senegal, maar later werd Marokko alsnog tot winnaar uitgeroepen. Fans van Senegal sprongen het veld op. 18 van hen kregen celstraffen tot 1 jaar. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Het weer, eventuele mist in het noorden, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat. Maar de Iraniërs spreken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en ook woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein. Het is niet bekend waarom de schutter het vuur opende. Volgens sommige Amerikaanse media was het een 21-jarige man die psychische problemen had. Volgens autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. En het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Alexander Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk. En daarop besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het weer, plaatselijk mist, lost snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen het non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang en opwekking.
3: De leukste zender in de stad op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto.
2: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang.

0: zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O-Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, O-Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Meri met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Meri verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Zeg, waar zijn die jonge lui toch gebleven? Oh, die zijn naar boven gegaan aan het lezen. Maar hoe was het met Marta? Vraagt pa. Nou, die mag binnenkort weer naar huis. Wij krijgen daar bericht van. En dan halen wij haar op. Ik bedoel, ja, ja, jij mag ook mee. Oké, is goed. Ik ga eerst maar eens naar de schuur en bij de kippen kijken. Joost, ga je mee? En samen gaan ze naar de schuur. Schoonmaken, pa? Ja, laten we dat maar doen. De schuifdeuren gaan open. Maar wat nou? Niemand komt eraan. Wat is dat nou? En pa gaat naar de dieren toe en zegt... Oh, Joost, dit is niet goed. Joost, haal de dokter op. Hier klopt iets niet. En Joost kijkt ook rond. Pa heeft gelijk. Hier klopt iets niet. En hij kijkt pa aan, haalt zijn schouders op... en gaat naar de dierenarts. Hij loopt daar zo naar binnen, gelijk door naar de spreekkamer. Hey, Joost, wat kom jij doen? Ja, met onze dieren is het niet goed. En bezorgd vraagt de dokter, hoezo niet goed? Nou, ze liggen maar wat. Het voelt niet goed. Ik ga met je mee. De dokter trekt zijn jas aan. En samen gaan ze naar de schuur. Verwonderd kijkt de dokter naar de dieren. Dit kent hij niet. Gaat naar de eerste dieren toe. Aait ze. Krijgen ze nog wel hetzelfde eten? Joost haalt de bak uit de kast. Ja, dit is allemaal goed. De geur ook. En dan de bak aan het rek. Want ze hebben helemaal niets gegeten. De dokter haalt er een handvol uit. Ruikt. De vingers gaan er doorheen. Ruikt nog eens. Mag ik een kopje vol meenemen? Ga je gang, zegt Joost. En de dokter gaat naar huis. En daar komt Bertje aan. Joost, wat is er? Zijn ze ziek? Maar hoe kan dat nou? Dat weet ik niet, Bertje. En Bertje gaat naar de schapen. Baa. En naar de ezel. Ja. En met tranen in zijn ogen kijkt hij Joost aan. En Joost slaat een arm om zijn schouder. Ik weet het niet, Bertje. Maar één ding is zeker. Het komt vast weer goed.

hondje. Het is rustig in huis. Alles slaapt. Ja, ook Jan is eindelijk in slaap gevallen. Maar als de zon nog maar net op is, wordt hij wakker. Hij staat op, kleedt zich aan. En moeder, die is in de kamer bezig. Ze heeft zelfs de tafel al gedekt. En ineens een stem. Dat dacht ik al, zei Sylvia. Ik hoorde, goedemorgen Jan. Heb je wat kunnen slapen? Weet je, zei Jan, als hij mijn huis terug wil hebben, krijg ik mijn geld dan wel terug. Natuurlijk krijg je dat terug, zei Sylvia. Dan een lawaai. De jonge lui komen naar beneden. Goedemorgen allemaal, riepen ze. En moeder riep, komen jullie eten? Ja, we komen. Ze zaten in een ogenblik aan tafel en genoten van het eten. En dan zegt opa, we weten nog steeds niet wie die bestelling heeft gedaan. Opa, we krijgen vast nog meer bestellingen. Laten we maar beginnen. Of hebben jullie een ander idee? Nee hoor, opa. Jij hebt gelijk. Met één stonden ze van tafel op. Jas aan. Ja, pa. Al gauw kwamen ze bij het bedrijf aan. En wat zien ze? Bram is al aan het sorteren. Ze kijken. En wat zien ze daar? Een heel klein, bang, trillend hondje. De jongens gaan erheen, pakken het hondje op, aaiden het. En Bram zei, die was hier al toen ik hier binnenkwam. Hoe komt die hier nou binnen dan? Ja, dat weet ik niet, zei Bram.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer opengaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Kwetsbare ouderen hoeven in de toekomst misschien niet meer naar het ziekenhuis als ze hun heup breken. Een kleine groep artsen, gespecialiseerd in pijnbehandeling, helpt deze ouderen nu al in de eigen omgeving. Ze stellen de diagnose en nemen de pijn weg met een speciale verdoving die maanden werkt. Dat bespaart ouderen een pijnlijke ambulancerit, inclusief het overgeheveld worden van brancard naar bed. Dat is bijvoorbeeld voor mensen met dementie een uitkomst. Dit jaar start het Amsterdam UMC een studie waarin wordt onderzocht hoe meer ziekenhuizen dit soort zorg in het hele land kunnen bieden. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens burgemeester Klitschko zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er viel 1 dode, 24 mensen raakten gewond. Een schutter die het vuur opende bij het Witte Huis is door beveiligers doodgeschoten. Bij de schietpartij raakte ook een omstander gewond. Het is onduidelijk waarom de schutter het vuur opende. Diegene overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De situatie was volgens autoriteiten snel weer onder controle. Het weer, plaatselijke mist, lost al snel op. Het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: De nummer 1 van de Martini-staat.
3: Iedere zondagmorgen op Oog Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
2: Oog Radio.
3: Jij hoort er ook bij.
4: Op de kabel en FM, dag en nacht. Oog Radio.
5: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Bijbelvertelling. Pinksteren, daar gaan we het over hebben. Het is feest in Jeruzalem. Oogstfeest. Dat wil zeggen dat het eerste brood wat gebakken is van het nieuwe tarwe dat geoogst is, naar de tempel wordt gebracht om God te danken hiervoor. En dan is het heel druk in Jeruzalem. Allemaal op weg naar de tempel. En in een van die huizen zijn de discipelen samengekomen. Ja, ook hun vrienden zijn erbij. Het is alweer 10 dagen geleden dat hun meester naar de hemel is gegaan. Ze zijn er vol van wat daar is gebeurd. En ook brachten ze de dagen door met bidden. In afwachting wat hun meester had beloofd. De trooster zou hen helpen en kracht geven. Ook deze dag, terwijl ze zo bijeen zijn, schrikken ze. Want ineens is het net of er een hevige wind in het huis waait. Maar ook buiten het suizen van de wind. Maar kijk, geen blaadje beweegt. De takken hangen stil. Wat is dit toch? Weet je, God heeft de Heilige Geest gestuurd. En dan, de discipelen kijken elkaar aan. Vlammetjes, vlammetjes. En buiten stonden de mensen stil. Verwonderd luisteren ze naar, ja, waar naar? Een heel vreemd geluid van een harde wind, maar het waait niet. Waar komt dat toch weg? Daar, in dat huis, daar kwam het weg. Ze liepen erheen en ze gingen naar binnen. Wat ze daar zagen, vlammetjes op de hoofden van de discipelen. Vuur! Maar dit bestaat toch niet? Wat, ze zien het immers wel, maar het haar verbrandde niet. Het was de Heilige Geest. Die was in hun hart gekomen. En dat merkte je aan de discipelen. Want die waren zo blij dat ze het uitjubelden. Dit was hen beloofd door de Heere Jezus. De mensen riepen, wat is dit toch? Wat betekent dit? Ach, zoals altijd waren er ook mensen die lachten en zeiden, nou, wij begrijpen het best hoor. Zij hebben veel te veel wijn gedronken. Die zijn dronken. Daarom doen ze zo. En toen was het stil in huis. Want een van die discipelen ging staan en begon te spreken. Dat was Petrus. Ja, dezelfde Petrus die uit angst zei, ik ken hem niet. Ja, zelfs 3 keer. Maar nu was Petrus niet bang meer. Hij zei, nee, wij zijn niet dronken. Wij hebben geen wijn gehad. Wat hier is gebeurd. De Heere Jezus heeft ons de Heilige Geest gestuurd. Jullie kennen die Jezus toch nog wel? Hij maakte de zieken beter. En nog veel meer. Maar toen zijn jullie kwaad geworden. En jullie heeft gezorgd dat hij gevangen genomen werd. En jullie hebben geroepen, kruisig hem. En hij is gestorven. Maar hij is de Zoon van God. En God heeft hem opgewekt. Echt waar. Wij hebben hem gezien. Maar hij is naar de hemel gegaan. En nu heeft hij ons de Heilige Geest gestuurd. Hij is de koning van hemel en aarde.
Dat is Jezus die jullie gekruisigd hebben. Wat schrokken de mensen. Was hij toch de Zoon van God? Oh, wat erg, wat hebben we gedaan? Nu zal God wel heel erg boos op ons zijn. Wat moeten we nu doen, riepen de mensen. Wat moeten we doen? Wel, zei Petrus, vraag aan God of hij het je wil vergeven. Zeg dat je hem lief wilt hebben, want God vergeeft je zonden. En dan zal je blij zijn, omdat hij heel veel van jullie houdt. En laat je dopen in de naam van Jezus Christus. En jullie worden heel blij en gelukkig. Wat een feest is het geworden in Jeruzalem. Velen lieten zich dopen op de vragen van Petrus. En toen het avond was geworden, waren er 3000 mensen gedoopt. En velen trokken naar huis met een groot geluk in hun hart. En daar vertelden ze wat hen was overkomen. De eerste gemeente was ontstaan. Ze deelden alles samen. Aan de armen gaven ze eten en drinken. En ze vertelden aan iedereen van de Heere Jezus. En wij vertellen het ook weer aan iedereen die het wil horen. God houdt van jullie allemaal. De Heere behoede u. De Heere zegene u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en geven u vrede. Zijn liefdearmen zijn altijd om u heen. Tot morgen.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Mary LaHaye.

Goedemorgen, luisteraars. U luistert weer naar het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey en hartelijk welkom op deze Pinksterdag. Vandaag is er een speciale uitzending en u kunt daarom jammer genoeg niet bellen voor een verzoekplaat of groet. Wel draaien we veel muziek en zoals u gewend bent, kunt u om 9:30 de overdenking van de week beluisteren. Vandaag wordt hij verzorgd door dominee Willem de Graaf van de Gereformeerde Kerk. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening al gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. De politie is vanochtend op de A2 bij Abcoude een beginnend bestuurder van de weg gehaald. Hij had ruim 10 keer zoveel alcohol gedronken als is toegestaan. Ook reed hij 42 kilometer per uur te hard. De man heeft een bekeuring gekregen, zijn rijbewijs is afgepakt en hij moet verplicht een cursus bij het CBR gaan volgen. Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen wereldkampioen boksen Alexander Usyk. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. Maar vlak voor het eind van de 11e ronde ging Verhoeven neer. Toen besloot de scheidsrechter het gevecht te stoppen. Het team van Verhoeven zegt op beelden te hebben gezien dat de 11e ronde al voorbij was op dat moment. En daarom mocht het gevecht toen niet gestopt worden. Verhoeven zei na afloop ook dat hij helemaal niet knock-out was gegaan. Ze willen een rematch in Nederland. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek met om 9:30 een overdenking.
3: De leukste zender in de stad op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
2: Met het oog op zondag op verzoek met Mary LaHaye.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

0: Dan luisteren we nu naar dominee Willem de Graaf.
1: Lezen vanmorgen eerst uit Handelingen 2, vers 1 tot 21. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Ja, wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. Daarop trad Petrus naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Verhief zijn stem en sprak de menigte toe: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. Aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien en oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profiteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en ontzagwekkend. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept worden gered. Het is vandaag Pinksteren en op een of andere manier voel ik dat, net als bij kerst, een zekere verwachting van wat er gezegd gaat worden of gezongen gaat worden in de kerk. Pinksteren gaat over groei, enthousiasme en opwekking. Bemoedigd worden en ervoor gaan en in vuur en vlam staan voor Jezus. Het is in feite wat vreemd wanneer dit soort dingen alleen met Pinksteren in de aandacht staan. Even zwart-wit gezegd, het hele jaar kabbelt het geloofsleven wel wat door, maar met Pinksteren gaan we dan geestelijk uit ons dak. Nou ja, dan zou ik aanbevelen om dan het hele jaar er maar een feest van te maken. Maar wat is Pinksteren? Letterlijk betekent het de 50ste dag na Pesach of Pasen. En die 50 is maar geen toeval. Het is de eerste dag na de 7 weken. In Leviticus, het derde wetboek van Mozes, wordt dit feest voorgeschreven als een oogstfeest. De oogstperiode begon met het oogsten van gerst en eindigde met de tarweoogst, dus 50ste dag, het zogenaamde wekenfeest voor Israël. Zowel bij het begin als bij het einde werd een deel van de oogst als dank aan God opgedragen. Er werd een deel symbolisch als het ware teruggegeven om daarmee te erkennen en te verkondigen wie de oogst gegeven heeft: God zelf. Kortom, Pinksteren is traditioneel een oogstfeest. De velden zijn wit om te oogsten. Het is de tijd van binnenhalen. Je ziet dat Pesach en Pinksteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als het begin en het einde van de oogst. Pesach, het feest van de eersteling, de eerste maaiing, en Pinksteren, de 50ste dag daarna, dan de grote oogst. Wat we in het Nieuwe Testament leren, is dat die oude feesten een nieuwe of diepere betekenis krijgen. De focus wordt wat verlegd van Gods algemene zorg voor ons leven hier op aarde naar de zorg van God voor ons geestelijke leven, tot een eeuwigheid. Niet alleen het dagelijkse leven valt onder Gods zorg, maar ook ons zielenleven wordt door hem bewaard voor altijd. We ontdekken dit door wat Jezus heeft doorgemaakt. Het beslissende moment van zijn leven, namelijk zijn dood en opstanding, die vindt plaats op de dag van de eersteling van de oogst. De eerste snede als aankondiging van wat er allemaal nog komen gaat. De eerste gerst betekent dat er veel opbrengst gaat volgen dankzij God. Het Pesachfeest heeft voor altijd een nieuwe betekenis gekregen, omdat Jezus zelf als eersteling van de geestelijke oogst is gestorven en opgestaan. Het eerste lam is over de dam, omdat er velen zullen volgen. En zo heeft Pinksteren als feestelijk einde van de oogst de betekenis gekregen dat het getal van de oogst vol zal zijn, vol rijkdom. Ja, de discipelen hadden het al gehoord van Jezus. De velden zijn wit om te oogsten. De discipelen moesten vissers van mensen zijn. En tegelijk landbouwers die eerst wenend langs de akker gaan om nu met vreugde de oogst binnen te halen. Het is oogsttijd. De Heilige Geest wordt nu over alle gelovigen uitgestort. En 3000 mensen werden alleen al op de eerste dag aan de ontstane kerk toegevoegd. En eigenlijk mag je zeggen dat Pinksteren het startschot geworden is voor het binnenhalen van de oogst tot op vandaag toe. De Heilige Geest geeft mensen geloof in God en in Jezus. Door de Heilige Geest zijn we gaan geloven dat leven met God heilzaam is en goed. Door de Geest geloven we dat Jezus de oorzaak van de dood heeft weggenomen en dat er dankzij Gods genade en liefde toekomst is voor alle mensen. Een toekomst met God die hier en nu al zichtbaar, merkbaar en hoorbaar mag zijn. De Heilige Geest helpt ons onszelf open te stellen voor God en voor onze naasten. Ik wens u nog een goede dag toe.

dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Truus Okke met het programma Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met drones en raketten. In de stad en de omliggende regio waren luide explosies te horen. Volgens de burgemeester zijn op meerdere plekken branden ontstaan en woongebouwen beschadigd. Er vielen 2 doden en 44 mensen raakten gewond. Er wordt rekening gehouden met een Russische aanval. Moskou had vergelding aangekondigd voor een eerdere aanval van Oekraïne op door Rusland bezet gebied in het oosten. In Australië is een man van 39 aangevallen door een haai. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Het gebeurde bij het Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, voor de kust van het noordoosten van Australië. De man was aan het vissen op ongeveer 45 kilometer voor de kust toen de haai hem aanviel. Het is de 2e dodelijke haaiaanval in een maand tijd in Australië. Eerder kwam een man van 38 om het leven die aan het speervissen was. De VS en Iran lijken dichtbij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer, het wordt een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zondagmorgen van 10 tot 11. Dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Goedemorgen iedereen die luistert naar dit programma, want het is eerste Pinksterdag. En ik zit hier wel in de studio en toen ik vanmorgen mijn oogjes opendeed, toen zag ik de zon helder aan de lucht schijnen en in de auto hier naartoe brandde de zon echt. Ja, maar in al met al, het is een mooi begin van de dag. Tot overmaat van ramp moest ik voor de brug wachten, ook dat nog. Maar ik ben toch lekker op tijd. Maar goed. Maar vandaag heb ik dus geen actueel en geen stichting Open Doors, want dat vond ik vandaag niet nodig. Ja. Maar ik roep toch op voor gebed. Wil je toch voor de stichting Open Doors mensen bidden? Want dat de vervolgingen gaan, Pinkster of geen Pinksterdag, de vervolgingen gaan best wel door, hoor. Dat houdt niet op. Ik zal vanmorgen veel muziek laten horen. En ik begin met twee songs van de Country Trail Band.

Het kan soms zijn dat ik dezelfde song laat horen die Mary ook al in haar verzoekplatenprogramma heeft gezet. Maar ja, dat is dat we onafhankelijk van elkaar onze programma's hebben. Maar het is de eerste Pinksterdag. En deze dag is een belangrijke

Heilige Geest. De Heilige Geest is ook nu nog altijd beschikbaar. Ook voor ons. Dat zei Jan Waanders ook in zijn overdenking. En want dat kon ik onderweg even beluisteren. Maar goed. Het wordt volgens het Nieuwe Testament... is het begin van de christelijke kerk. Op deze dag spreken de apostelen in vreemde talen, in verschillende talen, tot de mensen. En velen die dachten dat ze dronken waren. En het spreken in vele talen inspireerde velen om zich te bekeren tot het christendom. En we draaien nu, naar aanleiding hiervan, laat ik nu de Stedtler Brothers horen. The Old Rugged Cross. Het ruwhouten kruis.

Ja, kijk, naar aanleiding van deze song, want onze Heer is echt de marteldood gestorven. En naar aanleiding van deze song laat ik nu Piet Smit horen en die oproept tot lof. En dan... Piet Smit, die roept ook op tot

lof, omdat... en dat is onder uw vleugels. En dat is naar aanleiding van Psalm 91.

struikel en val langs die pad.

Ja, dit is toch fantastisch, hè? Dat je bewust bent hoe onze Heer gestorven is. Vandaar ook de volgende song, dat de uitnodiging is nog steeds om onze Heer in je leven te vragen. En om de uitnodiging is er. Om je hem als je maatje in je leven te aanvaarden. Vandaar ook de song Kom mijn kind van Ankel.

Ja, ik moet even wat rechtzetten. Ik heb in mijn intro vergeten om te melden dat Daniel Walter mij ondersteunt met de techniek. Ja. Maar ja, dat is live uitzenden, hè. Dan gebeurt er wel eens wat, dat je wat vergeet. Dus, maar goed, dat is even weer rechtgezet. En ik ga verder met het levende woord van de Country Trail Bands.

Het is ondertussen alweer bijna 10:30. En de tijd gaat wel heel vlug, hè. Maar goed, de volgende song die ik laat horen is van Piet Smit. En ik heb de Bijbel opengeslagen. Die heb ik altijd naast mijn computer liggen. En daar heb ik het volgende in gelezen. Dat was de verschijning van onze Heer. En hij is voor de ogen van Johannes op het eiland Patmos aan hem, aan Johannes verschenen. En dat is Openbaring 1, vers 12 tot 18. En als je dat wil lezen, prima. Maar dan moet je het even visueel zien. Want Johannes was door de toenmalige keizer, omdat hij open en bloot over onze Heer sprak, werd hij verbannen naar het eiland Patmos. En daar is hij tot... daar zingt Piet Smit nu over. Jezus van Patmos. En Patmos, dat ligt voor de kust van West-Turkije. Ja, dat is vlak bij de deur, hè? Nou, niet zo ver weg, hoor. Je bent met vliegtuig bij de zon. Maar goed, dat is even terzijde. Luister maar even naar hoe Piet Smit hierover zingt. Hij verwoordt het heel mooi.

Dat is toch geweldig, hè? Dat onze Heer zo aan Johannes op Patmos verscheen. In hoogst eigen persoon. Een keer zullen wij ook in hoogst eigen persoon met hem om kunnen gaan. Eens, hè? Als de genadedeur dicht gaat. Ja. Maar goed, dat is even toekomstmuziek. Maar je mag er wel alvast je erop verheugen dan. De volgende song die ik laat horen is van Remco Hackert. Zie de stroom van Jezus' liefde. Ja, en dat kon je ook niet onderuit. En dat voel je ook als je onze Heer in je leven hebt. Dan voel je dat de warmte die in jou is door middel van zijn geest. Dan voel je dat. En dan daar kwam ik ook niet onderuit. Maar want ook ik voelde dat toen ik mijn programma maakte. En ik laat Remco Hackert nu even horen met Zie de stroom van Jezus' liefde.

dan is het nu alweer tijd voor het wekelijks gedicht. En de titel daarvan is... Heilige Geest, daal van omhoog. Heilige Geest, daal van omhoog. In mijn hart te neer. Heilige Geest, daal van omhoog. In mijn hart te neer. Heilig, reinig, sterk en beziel mij. Heilige Geest, daal van omhoog. In mijn hart te neer.

Ja, fantastisch, hè? Het komt regelrecht. Gelukkig heb ik zelf met hem gesproken. Want daar was ik toe in de gelegenheid. Maar dat heb ik een paar programma's terug al aan jou verteld. Maar ik ben zo blij dat ik hem heb gesproken. En de volgende song, dat gaat over, wordt gezongen door Anko. Maar beide zangers, die hebben hun songs geschreven. Ze zijn alle twee verschillend van karakter, dat is zo. Maar ze hebben hun songs wel vanuit de diepste van hun hart geschreven. En dat bewonder ik gewoon. Dat vind ik fantastisch. En ik zou zeggen, luister maar even naar Anko. Jezus, hij is koning en hij heeft het geschreven vanuit zijn diepste van zijn hart. Want hij houdt zoveel van onze Heer. En dat kun je ook, net als bij Piet Smit, beluisteren in de song die Anko nu zingt. En hij is koning. Ja, hij is koning ook in mijn leven. Daar kom ik ook niet onderuit. Maar goed, luister maar even.

Ja, het, ik blijf aan het vergeten. Want ik had ook nog willen zeggen, mocht je een bemoediging nodig hebben, dan, dan kun je dat doorgeven. Dan kun je mij opbellen onder mijn eigen nummer. En dat is 06-141-00976. En dan wordt het de volgende keer als bemoedigingstekst wordt het door mij uitgesproken. En dat is dan een bijbeltekst. En dat is speciaal voor jou, die jou bemoedigt. Mocht je een beetje stuk zitten of hoe dan ook, dan kun je een tekst van mij als bemoediging krijgen. Ja, ik ben benieuwd. Ik wacht af. Dan gaan we nu naar de meedenker. Heer, dank u dat u mij niet rechtvaardig verklaart door mijn daden, maar door mijn geloof in onze Heer. Geef dat mijn vertrouwen in uw genade elke dag sterker wordt.

het is bijna tijd om af te sluiten. Maar ik wil je toch nog even wat voor de volgende week meegeven. En ter onderbouwing van voor je eigen leven. Vergeet niet dat onze Heer, als je onze Heer nog niet in je leven hebt, wil die dan vragen. Heer, wil in mijn leven als metgezel met me meegaan. En zodat ik, wat ook al gezongen is in mijn programma, dat is dat hij altijd met zijn geest aanwezig is. Als je hem, dat is een uitnodiging, neem hem aan als jouw vriend in je leven. En dat is wat ik jou voor de komende week mee wil geven. Vergeet dat niet, want het is heel erg belangrijk. Dat was tot zover mijn Pinksterprogramma. En dan ga ik nu nog even Chef Diederen laten horen. Met als titel Vergeef ons, Heer. Die laat ik nog even horen. Voor alles wat je fout doet. Wat niet naar de wil van onze Heer is, waar je hem verdriet mee doet. En dat heeft hij beslist niet verdiend. Want hij is gestorven voor jou. En voor mij. Dus ik zou zeggen, luister maar even. En dan ga ik nu wel af naar die song ga ik, zeg ik nu alvast doei en tot de volgende keer. Morgen zal Jacoba van Maurik de tweede Pinksterdag verzorgen. En dat is ook altijd heel fantastisch. Dus, dan zou ik nu zeggen doei, tot de volgende keer.

weten het weer als het ons beter gaat. Wij vragen aan u, Heer, vergeef onze fouten. Maar zelf iets vergeven lukt ons vaak niet.

zoals u het voorschrijft en van ons vraagt. Wij zijn net als kinderen, het lukt ons maar even. En je leeft met een schuldgevoel dat je dan draagt. We geloven in u goedheid als vader, maar onze

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Pakistan zijn 16 mensen gedood toen een bom ontplofte langs een spoor. Het gebeurde in de zuidwestelijke stad Quetta. De bom ging af toen net een passagiersterrein voorbij trok. Door de kracht van de explosie ontspoorden twee wagons. Die kantelden en vatten vlam. Daarna was er dikke zwarte rook te zien. Separatisten in Pakistan eisen de aanval op en zeggen dat het was gericht tegen een trein met beveiligingspersoneel. Het gebeurde in een gebied waar veiligheidstroepen actief zijn. In die provincie zijn vaker aanslagen op stations en treinen. In Den Haag is vannacht een man om het leven gekomen bij een brand in een seniorencomplex. Het gaat om een bewoner van een van de woningen. Het vuur brak rond 2:30 uit op de derde verdieping. Zo'n 45 bewoners moesten het complex verlaten en zijn tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee in de buurt. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet het al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Een beginnend bestuurder is zijn rijbewijs vanochtend alweer kwijtgeraakt op de A2 bij Apkoude. Hij had ruim 10 keer meer alcohol op dan is toegestaan. Ook reed hij meer dan 40 kilometer per uur te hard. Kickbokser Rico Verhoeven heeft officieel protest aangekondigd tegen de uitslag van het wereldtitelgevecht boksen gisteravond. Hij verloor in de 11e ronde van Alexander Usyk door een knock-out. Maar Verhoeven is ervan overtuigd dat de scheidsrechter te vroeg ingreep. De manager van Verhoeven zegt dat hij de beelden heeft teruggekeken en dat hij een objectief oordeel wil of het einde van het gevecht volgens de regels is verlopen. Het weer een zonnige en droge dag met 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
2: Oog Radio.
3: In de Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenomroep. In de Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO. In de Schijnwerper.
4: Ze wordt een van de meest memorabele stemmen in de Amerikaanse muziek genoemd. Het muziekblad Rolling Stone plaatste haar op nummer 79 in de lijst van de 200 grootste zangers aller tijden. Met een muziekcarrière van meer dan 55 jaar heeft ze haar invloed achtergelaten op de huidige popmuziek. We hebben het over niemand minder dan Emmylou Harris. Over haar gaan we dit uur hebben. Mijn naam is Ben Striesenau en dit is In de Schijnwerper.

Emmylou Harris werd geboren op 2 april 1947. Ze kreeg een gitaar van haar opa en raakte geïnteresseerd in de folkmuziek in de jaren 60 en artiesten als Joan Baez en Bob Dylan. Na een paar jaar te hebben opgehouden in de folkscene van Greenwich Village in New York, ging ze na het uitbrengen van haar debuutalbum Gilded Bird en een mislukt huwelijk met haar dochter terug naar haar ouders in Washington.

Als eerste hoorde je Bluebird Wine. En als tweede haar eerste succesvolle single If I Could Only Win Your Love. Goed voor de nummer 4 positie in de Billboard Country Hitlijst. Beide nummers staan op haar tweede studioalbum Pieces of the Sky uit 1975. De mannelijke partij is zanger-gitarist Herb Peterson. Als tijdens een optreden de band The Flying Burrito Brothers binnenloopt, belt frontman Chris Hillman direct met voormalig frontman Graham Parsons. Parsons laat zijn vrienden de Rolling Stones in Engeland achter en de volgende 2 jaar ontstaat er een vriendschap tussen Harris en Parsons, tot Parsons in 1973 overlijdt. Wat Emmylou diep raakt.

Dit was Boulder to Birmingham. Dat schreef Emmylou speciaal voor Gram Parsons. Ze vindt in de Texaan Roddy Crowell haar nieuwe muzikale partner. Pieces of the Sky wordt opgenomen met de zogenaamde Hot Band. Deze band bestaat onder andere uit leden van de begeleidingsband van Elvis, namelijk James Burton en Glenn D. Harding. Ex-Flying Burrito Brothers gitarist en medeoprichter van de latere Eagles, Bernie Leadon. En als achtergrondzangeres niemand minder dan Linda Ronstadt. Deze band zal de komende jaren haar begeleiden en haar derde album Elite Hotel verschijnt eveneens in 1975, wat haar een Grammy opleverde. Je hoort hiervan Together Again.

De single Together Again bereikt de eerste plek in de Billboard Country hitlijst en de nummer 3 in Canada. Ook wordt het haar eerste hitsucces in België en Nederland. De tweede die je hoorde was Feeling Single Seeing Double. Dit werd alleen in Europa uitgebracht op single. Emmylou kwam hiervoor helemaal naar Nederland en was ook te zien in Avro's Top-Op. Pieces of the Sky en Elite Hotel bereikten de gouden status in Amerika voor de verkoop van meer dan een half miljoen exemplaren.

Je hoorde de titelsong van het album Luxury Liner. En dit is geschreven door Graham Parsons. Naast de hotband, met toevoeging van de Britse gitarist Albert Lee, wordt ze dit keer niet bijgestaan door Linda Ronstadt, maar door Dolly Parton en Nicolette Larson. Ze zijn te horen als achtergrondzangeressen. De enige single van het album was een cover van Chuck Berry en de titel is You Never Can Tell. En die staat nu voor je klaar.

Maak uw zondag compleet en luister naar In de Schijnwerper. In de Schijnwerper.

De meeste albums van Emmylou Harris behaalden de hoogste regionen van de albumlijsten in Amerika, Canada en Engeland. Maar ook in Nederland zijn er albums regelmatig in de albumlijsten te vinden. Het album Quarter Moon in a Ten Cent Town verschijnt in 1978 en wordt genomineerd voor een Grammy. Je hoort zo meteen van dit album, Two More Bottles of Wine. Tegen de wil van haar platenlabel in neemt Harris twee meer traditioneel georiënteerde albums op. Eerst Blue Kentucky Girl in 1979 en in 1980 volgt Roses in the Snow. Beide goed voor een gouden status. Van het laatste album staat Paul Simon's cover The Boxer voor je klaar.

In 1977 trouwt Harris met haar vaste producer Brian Ahern, waarna ze in 1979 bevalt van haar tweede dochter. Kort voor de bevalling komt er een kerstalbum uit. En in 1981 verschijnt haar achtste studioalbum Evangeline. Van dit album hoorde je een cover van Mr. Sandman, origineel uit 1954. Dit was met harmonie vocalen van Linda Ronstadt en Dolly Parton.

In de jaren 80 loopt haar succes en albumverkoop terug. Ook strandt haar huwelijk met Ahern. Ze blijft echter wel albums uitbrengen, waaronder The Ballad of Sally Rose, wat losjes is gebaseerd op haar tijd met Gram Parsons. Op het live-album Last Date zingt ze het nummer Return of a Grievous Angel, geschreven door Parsons. Op het album Duets uit 1990 staat hun versie van Love Hurts. Luister maar.

Aansluitend hoorde je nog een duet. En ditmaal was het met haar goede vriendin Linda Ronstadt. Dit komt van een gezamenlijk uitgebracht album Western Wall, The Tucson Sessions. En dit was uitgebracht in 1999. Hierop wordt medewerking verleend door onder andere Neil Young, Bernie Leadon en Annie en Kate McGarrigle.

In 2000 verschijnt haar 19e studioalbum Red Dirt Girl. Met onder andere daarop Bruce Springsteen, Buddy en Julie Miller en Kate McGarrigle. Deze laatste twee zijn ook te horen in het nummer Boy from Tupelo, waarmee Elvis natuurlijk wordt bedoeld. 2006 kent de release van All the Road Running. En dat is een collaboratiealbum met Mark Knopfler van Dire Straits. Je hoort hiervan het door Harris geschreven Bell Star. Mama.

Emmylou Harris is ondertussen 79 en is bezig met haar afscheidstournee, waarmee ze kort geleden ook Groningen aandeed. Ze deukt hiernaast ook Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam aan. Ze verkocht meer dan 15 miljoen albums wereldwijd en heeft 13 Grammys op haar schoorsteenmantel staan. Ze is alom gerespecteerd en is een van de grand ladies in de popmuziek. We sluiten dit uur af met een duet met Rodney Crowell en dat komt van het album Old Yellow Moon en dat is uit 2013. We wensen je nog een fijn weekend en tot de volgende week. Dag!

0: visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo blijft stijgen. Volgens de laatste cijfers van de Congolese autoriteiten zijn er binnen een dag meer dan 30 doden en 100 besmettingen bijgekomen. In totaal zijn volgens Congo sinds het begin van de ebola-uitbraak 204 mensen overleden aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal hoger ligt, omdat de uitbraak pas laat is ontdekt en sommige vermoedelijke gevallen nog niet bevestigd zijn. In buurland Oeganda zijn 5 nieuwe besmettingen gemeld. Een bewoner van een seniorencomplex in Den Haag is vannacht om het leven gekomen bij een brand. Die brak uit rond 2:30 op de 3e verdieping. De man kon niet op tijd wegkomen. Zeker 40 bewoners van het complex werden tijdelijk opgevangen in een hotel en een moskee. Bij een explosie langs een spoorlijn in Pakistan zijn zeker 23 mensen gedood. In de zuidwestelijke stad Quetta ging een bom af, waardoor 2 wagons ontspoorden. De aanval is opgeëist door separatisten. In de provincie waar het gebeurde zijn vaker aanslagen op treinen. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moet de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. Het Amsterdam UMC start een proef met het thuisbehandelen van ouderen met een heupbreuk. Een kleine groep artsen in het land doet dat al. Zij gaan naar de ouderen toe, stellen de diagnose en geven ze een injectie tegen de pijn die maanden werkt. Het Amsterdamse ziekenhuis gaat onderzoeken of meer ziekenhuizen dit kunnen gaan doen. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
4: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
1: Oog Radio.

platenkast vol Nederlands talent. En we zijn gestart met Loli Spee, met How Many Times. Dat uitkwam in februari 1982. En gaat over vallen en opstaan en dit telkens opnieuw proberen na een tegenslag. Alweer 6 weken geleden hadden we deel 1 met Engelstalige muziek van Nederlands talent. Welkom bij ons in de studio van de regionale seniorenomroep vanuit Groningen. Het volgende talent is Anouk, met een nummer uitgebracht op 25 januari 2008. Met een rustige ballad over een verloren liefde, emotionele twijfel en over de volgende keuze. I don't wanna hurt.

0: Kane gaat verder met een krachtige oproep om niet op te geven. De tekst van deze song gaat over het overwinnen van obstakels en je eigen weg vinden, zo zegt Dinant Woesthoff. Ze bereikten hiermee de positie in de top 40, waar ze 21 weken stonden genoteerd. Het album nummer 1 en realiseerde de platinumstatus met No Surrender.
1: I was up, I was down, I felt almost everything. I was lost, been around, still know hardly anything. Got my feet on the ground.

0: was up, I was down.
1: De platenkast. Met liefde voor je afgestoft.

Je kon genieten van Ruthless Queen van de band Kayak uit februari 1979. Het gaat over een verloren, onbereikbare liefde en werd de grootste hit van deze band. Met een 6e notering in de Nederlandse top 40 en 10 weken chart succes. We gaan verder met een one-hit wonder die in 1992 voor het eerst werd gezongen in De Schreeuw van de Leeuw en verscheen kort daarna als single. Het nummer is een cover van Yazoo en kreeg in Nederland een diepe emotionele lading omdat René Klein het zong terwijl hij openlijk sprak over zijn AIDS-diagnose. En deze song gaat over eenzaamheid, verlangen naar verbinding en het zoeken naar hoop. En je snapt waarom. Mr. Blue.

Dat was Judith Jobsen. Een Nederlandse zangeres met het nummer You. Het is een door haar zelf geschreven popballad over een intense persoonlijke liefdesrelatie. Uitgebracht op 12 januari 2001. En dit nummer werd haar grote doorbraak. Wij gaan in februari 2008 met Van Velzen. Hij bracht het volgende nummer uit op 8 februari. En dit is een liefdesverhaal geschreven als titelsong voor de film Zomerhitte. Van Velzen is de artiestennaam van Roel van Velzen. Een Nederlandse zanger, songwriter, pianist en producer. Gelukkig staan wij nog aan het begin van deze zomer. Van Velzen is al iets verder met When Summer Ends.

Aansluitend hoor je een bescheiden hit van Direct met Hold On. Een emotionele ballad over volhouden in moeilijke tijden en het zoeken naar verbinding. Het kwam uit als derde single van het album This Is Who We Are, met een 23e plek in de top 40 en een 69e in de single top 100. Nog meer talent uit Nederland in een aangepaste samenstelling: Within Temptation en Smash Into the Pieces, met een emotionele rockballad over pijn, hoop, kwetsbaarheid en menselijke verbondenheid. Uitgebracht op 9 januari 2026. Het nummer combineert een 22-koppig orkest, wel afkomstig uit Zweden, met moderne rock en vormt een belangrijke samenwerking tussen beide bands met Somebody Like You.

We zijn 6 jaar terug in de tijd gegaan met Danny Vera, waarvan de hit Hold On To Let Go op 27 maart 2020 uitkwam. Het is een hoopvol, troostend lied die gaat over vasthouden aan vertrouwen, terwijl je leert loslaten. Het werd geen grote hit, maar wel een publieksfavoriet. We gaan verder met vader en zoon, Alan Clark, met een nummer in een duet tussen Alan en zijn vader, Dane Clark. En het gaat over de bijzondere band tussen vader en zoon. Een vader die niet alleen ouder wil zijn, maar ook een vriend. Het werd uitgebracht op 14 januari 2008 in Nederland en op 30 maart 2009 in het Verenigd Koninkrijk. Father and Friend.

We gingen met Sandy Coast en The Eyes of Jenny terug naar december 1980. En dit nummer gaat over een jeugdherinnering van Hans Vermeulen aan een meisje dat diepe indruk heeft gemaakt en een jaar later deze jonge dame herkende, ja, aan haar ogen. Het werd in 1981 een grote hit in Nederland en Vlaanderen, met als resultaat een Edison voor single van het jaar. Nu de band Diesel, met een nummer dat verscheen in 1980 in Nederland en internationaal in 1981. Het gaat over een roadtrip in een gammele auto, zogezegd een rammelkar, van Los Angeles naar San Francisco met een tussenstop in Sausalito. Het werd de nummer 1 hit in Canada met Sausalito Summer Night.

Wij wensen je vanuit onze studio alvast een muzikale zondag en fijn Pinksterweekend verder. Graag tot volgende week. Armin van Buuren en Van Velzen sluiten deze uitzending af met een nummer dat werd uitgebracht op 26 oktober 2009 en gaat over een emotionele breekbaarheid, herstel en het hervinden van kracht na een moeilijke periode. Wel in een lekker tempo. Met Broken Tonight. Dag.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. En tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond wateroverlast. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 21:30 s'avonds vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp, met in totaal zo'n 90 kinderen, is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden, is hulp geregeld. In een dagtijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden daar in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 besmettingen geteld. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair, glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. En ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden. In het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Nu bij JP Car Wash, €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7, afslag Hoogkerk.
1: OOGRADIO.
4: Het geluid van Groningen. OOGRADIO.
5: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Manon Bonenschanske. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar
6: 1964.

harte welkom bij het programma Anno 1900 met vandaag het themajaar 1964. Ook deze week de muziek weer uitgezocht door onze muziekredacteur Ben Striesenau. En mijn naam is dus Manon Bonus-Gansker. We begonnen deze show met het fantastische nummer Dancing in the Street van Martha Reeves en de Vandellas. Heel wat jaren later een cover van David Bowie en Mick Jagger werd toen ook een hele grote hit. Maar ja, wij houden natuurlijk ook heel erg van dit origineel, dat ze in 1964 een hele grote hit was. Nou, wat heb ik vandaag voor u in de uitzending? Uiteraard weer heel veel feitjes, nieuwsberichten en natuurlijk gaan we het ook hebben over de sfeer die er in 1964 heerste. Maar ik heb zo ontzettend veel leuke muziek te draaien, dus ik ga gewoon heel veel muziek draaien. Het zijn allemaal wat korte liedjes. Want dat was zo in die tijd in de 60s en zeker in 64 waren de liedjes heel kort. Maar daardoor kunnen we wel lekker veel gaan draaien. Wat dacht u van deze? Dames en heren, welkom bij Anno 1964. Fuck!

0: Ja, u hoorde twee platen achter elkaar. We begonnen met de Hippie Hippie Shake van de Swinging Blue Jays. Het origineel werd opgenomen in 1959 door de Amerikaanse zanger Chet Romero. Maar de bekendste versie die werd gemaakt was door die Swinging Blue Jays, een Britse popgroep. En die bracht dit nummer als single uit in 1963. Maar uiteindelijk werd het een hit in 1964. En zoals de titel ook al zei, het swingde de pan uit. Daarna kon hij luisteren naar Roy Orbison met het nummer Oh Pretty Woman. Stond hoog in de Billboard Hot 100 in 1964. Maar kende een revival, want in 1990 was het weer een hele grote hit vanwege de film Pretty Woman met in de hoofdrollen Julia Roberts en Richard Gere. Tijd voor het volgende.
1: Anno 1900 van RTV RSO is iedere zondagmiddag te beluisteren vanaf 1 uur.
0: Ja, belangrijk nieuws in 1964, dat ga ik even met u bespreken. Want de Burgerrechtenwet van 1964 werd ondertekend door Lyndon B. Johnson. Deze wet maakte rassenscheiding in openbare voorzieningen illegaal. En dan hebben we het natuurlijk over Amerika.

oprichting van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie. En die vond plaats in Jeruzalem. Dan gaan we even naar Nederland, want de opkomst van de jongere cultuur en popmuziek veranderen het straatbeeld in Nederlandse steden. Piratenzenders zoals Radio Veronica die werden enorm populair. En de Nederlandse economie die groeide sterk. Meer gezinnen kregen een televisie of een auto of een koelkast. En misschien ook wel alle drie. Ja, en de Beatles die domineerden de wereld bij de hitlijsten. En de film Mary Poppins ging in 1964 in première. En de film Goldfinger maakte de James Bond-reeks nog populairer en werd een hele grote filmhit in 1964. Ja, dan hebben we het even over iets anders. Want IBM, de software- en hardware-maatschappij, introduceerde de revolutionaire System 360-computers. En de Olympische Zomerspelen die werden in 1964 gehouden in Japan. En Cassius Clay won de wereldtitel zwaargewicht boksen. Allemaal in 1964.

Twee platen achter elkaar die werden opgenomen op het Motown-label. U hoorde de Supremes met Where Did Our Love Go. Werd een hit, uiteraard in 1964. Maar het bijzondere was, het was de eerste single voor de groep die de top 10 haalde. En de eerste single zelfs die het tot nummer 1 bracht. Where Did Our Love Go was het begin van een reeks van 5 nummer 1 hits na elkaar. Ook Baby Love, Come See About Me, Stop in the Name of Love en Back in My Arms Again werden allemaal een nummer 1 hit. Ja, en dit nummer werd geschreven door het trio Holland Dozier Holland. En op dat moment de succesvolste liedjeschrijvers van Motown. Eigenlijk was het bestemd, dit nummer dus, voor de Marvelettes, een andere Motown groep. Maar zij vonden het nummer echter niet volwassen genoeg en daarom werd het nummer aangeboden aan de Supremes. Nou ja, het werd uiteindelijk geschiedenis, hè. Het bereikte dus de nummer 1 positie in de Verenigde Staten, nummer 2 in Canada, 3 in het Verenigd Koninkrijk in Ierland. En in Nederland behaalde het slechts de 16e positie. Maar joh, we kennen het toch allemaal, dit nummer. Daarvoor My Guy van Mary Wells. En dit nummer werd geschreven door Smokey Robinson. Zo'n andere grootheid. En Mary Wells had het grootste succes met dit lied. En Motown noemde haar album naar deze single, namelijk Mary Wells Sings My Guy. En zowel single als album werd dus geproduceerd door Smokey Robinson. En een begeleidingsband, dat was de band The Funk Brothers. En deze single werd ook een grote hit, hoor, uiteindelijk. Het stond op nummer 1 in de Billboard Hot 100. En kwam in mei 1964 ook uit in het Verenigd Koninkrijk. En daar behaalde het de hoogste positie, nummer 5. In Nederland en België hadden we in 1964 nog geen officiële hitparade, want dat startte pas in 1965. Maar op de lijsten van onder andere de Muziek Express werd dit nummer niet eens vermeld. Kun je nagaan. Uiteindelijk kwam het in 1972 nog een keer op single terug in de Britse hitparade voor 10 weken. Nou, hartstikke bijzonder. Allemaal in het jaar 1964. Ja, wat ik vaak doe in anno 1900 met het themajaar, dat we het gaan hebben over de sfeer in die tijd, het sfeer van het jaar. En dat wil ik ook eens met u bespreken. Want 1964 voelde voor veel mensen als een tijd van optimisme en verandering. En de wereld werd moderner, jongeren kregen meer invloed en oude tradities begonnen langzaam te verschuiven. Ja, in veel West-Europese landen, waaronder dus ook Nederland, groeide de economie snel. En mensen konden voor het eerst dingen kopen die eerder echt luxe waren. Ik zei het al in het begin, televisie bijvoorbeeld of een koelkast, een wasmachine en zelfs sommige mensen konden een auto aanschaffen. Er heerste een gevoel dat de toekomst beter zou worden. Ja, en 1964 was ook wel het begin van een echte jeugdcultuur. Want jongeren gingen luisteren naar nog meer popmuziek, droegen modernere kleding en gingen dansen en wilden vooral veel meer vrijheid. En de Beatles, die waren het symbool van die verandering.

Wauw, kippenvel. Uit 64, een live-opname van The Kinks met You Really Got Me. Het werd geschreven door zanger Ray Davies tussen 9 en 12 maart. En het ontstond op de piano en had een oorspronkelijke, meer jazzachtig gevoel. Nou, dit was toch wel wat steviger, hè? En uiteindelijk werd het ook, groeide het uit tot een stevig rocknummer. En Ray vertelde hierover: toen ik You Really Got Me bedacht, was ik nog lang niet bezig met liedjes schrijven. Het is een van de eerste 5 die ik heb bedacht. En hij raakte geïnspireerd voor het nummer door een meisje dat hij op de dansvloer zag terwijl hij speelde met zijn eerdere band, de Dave Hans Band. Nou, in Europa deed het niet heel erg veel. Het bereikte wel de nummer 1 positie in hun thuisland, Verenigd Koninkrijk. 7 in Verenigde Staten, maar Frankrijk en Nederland kwam het in de top 20. En in Duitsland zelfs pas op de 39ste plaats als de hoogste positie. En toch kennen we het allemaal en is het gewoon hartstikke te gek. En daarvoor de Beatles. En dat is dan natuurlijk vergeleken met The Kinks. Veel zoetsappiger. She Loves You, een lied van de Beatles geschreven door John en Paul. En het liedje is gebaseerd op een idee van Paul McCartney. De single is namelijk een van de 5 Beatles-liedjes die tegelijk in de Amerikaanse top 10 stonden. Echt bijzonder. En She Loves You was onder de naam Sie liebt dich de eerste van 2 hits die de groep in het Duits opnamen. De andere was namelijk I Wanna Hold Your Hand. En dat heette dan in het Duits Kom, keep mir deinen Hand. En beide nummers werden door de Luxemburgse muzikus Camilo Velgen vertaald in het Duits onder het pseudoniem van Jean Nicolas. Ja, het werd natuurlijk een grote hit in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Nummer 1 positie in Nederland bereikt het de nummer 7 positie. The Beatles, 64, She Loves Me. Of She Loves You, moet ik eigenlijk zeggen. Ja, voor de Beatles had ik het over de sfeer in 64. Nou, ik ga dat zo ook eens even over Nederland hebben, over de sfeer in Nederland. Want Nederland was nog vrij netjes en traditioneel. Er was namelijk veel gezag voor de kerk, voor school en voor de overheid. De winkels die sloten vroeg. En gezinnen die waren vaak groter. Mensen die leefden veel eenvoudiger vergeleken met nu 2026. Maar onder de oppervlakte begon al wel vernieuwing. Er kwam meer protest, er was meer aandacht voor vrijheid. En de opkomst van popmuziek en televisie deed ook veel. Piratenradio, zoals Radio Veronica, gaf jongeren een gevoel van iets nieuws en vooral ook van iets spannends. Ja, we hadden natuurlijk ook de Koude Oorlog en tegelijk hing er dus ook spanning in de lucht. Er was namelijk angst voor kernwapens en spanningen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie waren volop aanwezig. En de groeiende oorlog in 64 in Vietnam. Mensen leefden dus ook tussen hoop en vooruitgang en angst voor wereldconflicten. Maar het dagelijks leven, nou, het dagelijks leven ging het toch wel wat rustiger aan, hoor. Was minder verkeer, er was weinig gehaast. De kinderen speelden nog buiten. Er was veel meer contact met de buren. En cafés en huiskamers waren belangrijke ontmoetingsplekken. En televisie werd steeds belangrijker. Maar veel gezinnen hadden nog maar 1 toestel en dat was een zwart-wit toestel. En heel af en toe kwam daar wel eens muziek voorbij, waaronder deze.

In anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

Ja, twee vrolijke popliedjes achter elkaar. U hoorde als eerste My Boy Lollipop, gezongen door Millie Small. Het een echt van een hit in de wereld. En het werd geschreven al in 1956. Maar de Amerikaanse zangeres Millie Small nam het in februari 1964 op in Engeland. En het werd door Fontana Records uitgegeven. Small werd begeleid door gitarist Ernest Wrangling, trompetist Pete Peterson, Jimmy Powell. En de Dimensions bestaan uit gitarist Rod Godwin, bassist Tony Lucas, saxofonist Alan Shepard en drummer Duke Russell. En u hoort ook heel duidelijk een mondharmonica spelen, namelijk Pete Hackman. Maar er doen geruchten dat de toen 19-jarige Rod Stewart op dit nummer, op de opname, dus die mondharmonica zou hebben gespeeld. Maar het is een gerucht en het is nooit bevestigd. Het werd een grote hit in de Amerikaanse en Britse hitlijsten. En daarna kon je luisteren naar de Shup Shup Song, gezongen door Betty Everest. Het werd gecomponeerd door Rudy Clark. En er zijn heel veel versies van gemaakt. En ook nog een latere versie van Cher in 1990 werd ook een heel groot succes. Maar dit nummer werd in 1964 dus door Betty Everest op de plaat gebracht. En werd een hele grote hit wereldwijd. In Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oostenrijk bereikte het de nummer 1 positie. Vlaanderen nummer 2, Duitsland nummer 3, ook in Frankrijk en Nieuw-Zeeland. En in Nederland behaalde het de nummer 5 positie. Ja, wat heerlijk toch, deze muziek. Trouwens, uitgezocht door onze muziekredacteur Ben Stries. Nou, ja, we hebben het al even over de muziek gehad in het kort, hè, over de Beatles. Want het jaar 64 stond vooral in het teken van de Beatles. Want hun muziek veroorzaakte wereldwijd de Beatlemania. Bekende nummers van de Beatles uit 64. A Hard Day's Night, Can't Buy Me Love en I Feel Fine. En net draaiden we al She Loves You. She Loves Me, houdt steeds door elkaar. Andere grote artiesten ook in 64 waren de Rolling Stones, Elvis Presley, Roy Orbison, The Beach Boys en de Supremes. En bekende hits waren onder andere Oh Pretty Woman, die hebben we al gedraaid, Baby Love van de Supremes en House of the Rising Sun van The Animals. In Nederland luisterden veel jongeren via Radio Veronica naar nieuwe popmuziek uit Engeland en Amerika. En in 64, ik ga er verder niks mee draaien, maar ik ga het vertellen toch over. Toch even werd het Eurovisie Songfestival gewonnen door Ciccioli Cinquanti met het nummer Noho Letta. Echt, als mijn nicht die al heel lang in Italië woont dit hoort, die gaat echt zeggen, Manon, je spreekt het volledig verkeerd uit. Maar goed, Ciccioli Cinquanti. Klinkt best aardig, toch? Nou, de muziek van 64 had eenvoudige, maar sterke melodieën. Veel zangharmonieën, gitaarmuziek, optische energie en dansbare hits. En het was de overgang van de brave jaren 50 muziek naar de vrijere muziekcultuur van de jaren 60. En die veel zangharmonieën, nou, er is maar één band die we dan kunnen draaien. De Beach Boys.

0: lekker staand einde. U hoorde Manfred Mann met Do What Diddy Diddy. En het origineel kwam uit 1963 en werd toen opgenomen door de Amerikaanse groep The Exciders. Maar al snel werd het gecoverd door de Engelse R&B, beat en popgroep Manfred Mann. En prijkte 2 weken lang op nummer 1 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. In Nederland kennen wij dit nummer vooral door de versie van de Dolly Dots, jawel, de damesgroep, uit 1982. En dat werd ook echt een ontzettend grote hit. En dit nummer uit 1964 van Manfred Mann behaalde zowel in Amerika dus als in de Verenigde Staten de nummer 1 positie. Daarvoor kon u luisteren naar de fantastische Beach Boys met het nummer I Get Around. Het werd uitgebracht op hun album All Summer Long, ook weer uit 1964. En I Get Around is geschreven door Brian Wilson en Mike Love en geproduceerd door Wilson zelf. En Love kreeg pas het co-auteurschap toegekend na een rechtszaak in de jaren 90, waarin hij bij 35 Beach Boys nummers werd vermeld als schrijver. Zo zou hij de hook Get Around, Round, Round hebben bedacht. En dus pas in die jaren 90 kwam dus de erkenning van deze Mike Love. Het werd een grote hit in Canada en in de Verenigde Staten, namelijk de nummer 1 positie. En in Europa, ja, deed het ook best heel goed, dit nummer van de Beach Boys. We gaan ook even naar onze stad, onze provincie, de provincie Groningen. Want in 1964 draaide veel nieuws in Groningen om verandering, groei en modernisering. Het grootste onderwerp was zonder twijfel het aardgas uit Slochteren. Na de ontdekking van het enorme gasveld bij Slochteren in 1959 begon in 1963-64 de grootschalige winning echt op gang te komen. En dat veranderde Groningen en Nederland enorm. De Slochteren gasvelden werden ineens wereldwijd bekend vanwege dus dat enorme, gigantische gasveld. In 1964 werden nieuwe gasleidingen aangelegd, huizen aangesloten op aardgas, poorttorens gebouwd en ontstond er heel veel werkgelegenheid. Ja, en de stad Groningen, ja, de stad die groeide snel. Er kwamen meer studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen studeren. Er kwam meer verkeer. Er was uitbreiding van woonwijken en modernisering van winkels en wegen. De sfeer was nog rustig vergeleken met nu. Al waren er wel veel fietsen, nog weinig auto's, kleine winkels en de trams, ja, die waren al verdwenen, maar de bussen werden steeds belangrijker in het openbaar vervoer. Ook in Groningen kwam de nieuwe popcultuur op. Ja, daar heb je ze weer. Natuurlijk werd er geluisterd naar de Beatles, maar ook dansavonden waren erg populair. Café en jeugdclubs kregen meer bezoekers. En ja, Radio Veronica, daar is die weer. Ja, men luisterde vooral naar Radio Veronica om die moderne muziek uit Engeland en Amerika te horen. Buiten de stad was Groningen nog sterk agrarisch. Er waren nog veel boerenbedrijven, veel graanvelden, arbeiders op het land en kleine dorpsgemeenschappen. Maar machines namen steeds meer werk over, waardoor het leven op het platteland veranderde. Ja, Groningen voelde in 1964 tegelijk traditioneel, nuchter, rustig, maar ook modern en in beweging. En het aardgas gaf veel mensen het gevoel dat de provincie economisch belangrijk werd voor heel Nederland.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

Ongelooflijk, 62 jaar oud en het swingt nog steeds de pan uit. Viva Las Vegas van Elvis Presley. En hij nam het in 64 op voor zijn film Viva Las Vegas. En dit nummer werd en wordt regelmatig nog gebruikt in talloze films en sitcoms als referentie naar de stad Las Vegas. Dan wel als expressie van vreugde. Heerlijk. Daarvoor The Leader of the Pack van de Shangri-La's. En wat bijzonder is, ook weer volgens overlevering speelt de hele jonge Billy Joel piano op dit nummer. Alleen hij weet nog op de dag van vandaag niet zeker of hij dat is geweest. Omdat hij niet weet of dat gebruikt is. Ja, het onderwerp van het lied is de liefde van Betty voor Jimmy, baas van een motorclub. De ouders van Betty zien alleen dat gewoon niet zitten. En Betty verbreekt de relatie en zegt tegen Jimmy dat hij niet meer zo snel moet rijden. En dan gebeurt het hoor, want Jimmy raced weg en verongelukt. Door het lied te besluiten met de dood van Jimmy werd het liedje van sommige radiostations weggehouden. Ook de BBC stopt het plaatje in de ban. En dat allemaal in 64. En desondanks werd het toch nog wel een hit hoor. En kennen veel mensen deze muziek. Ja, deze hele uitzending hebben echt best wel heel veel gezellige, vrolijke muziek gedraaid. Maar ook in 64 was er ook echt wel ruimte voor de wat gevoelige muziek. Ja, en de volgende muziek, ik hou ervan. Het is Stan Getz met Joao Gilberto en Astrid Gilberto met het prachtige The Girl from Ipanema.

0: Heerlijke bossa nova muziek. U hoorde Stan Getz samen met Astrud Gilberto en Antonio Carlos Gombim schreef dit prachtige nummer. Ja, ik hou er ontzettend van. Dank Ben dat je deze in deze playlist hebt gestopt. Ja, we zijn alweer bijna aan het uitgekomen van anno 1900 met het themajaar 1964. En om een beetje in deze sfeer te blijven van Astrud Gilberto en Stan Getz, gaan we afsluiten met Dionne Warwick. Met het prachtige Anyone Who Had a Heart. Dank aan Ben. Dank aan u voor het luisteren. Tot de volgende keer.
1: Anyone who ever loved, could look at me.
2: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
3: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
4: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een groot deel van de gevangenen in de PI Vught is gisteravond geëvacueerd na een brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PU Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. De brandweer bluste het vuur, maar daardoor ontstond er wateroverlast. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. De kinderen van 7, 8 en 9 jaar speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 in de avond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. De kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Volgens de politie lag de man er al een tijdje. Het voetbalkamp met in totaal zo'n 90 kinderen is aangepast verder gegaan. Voor de kinderen die de man vonden is hulp geregeld. In een dag tijd zijn er 100 nieuwe ebola-besmettingen bijgekomen in de Democratische Republiek Congo. Ook overleden er in 24 uur 30 mensen aan het virus. Sinds de uitbraak begon in april zijn er al ruim 800 mensen besmet. De Wereldgezondheidsorganisatie denkt dat het aantal eigenlijk hoger ligt. De politie onderzoekt een grote vechtpartij in Breda. Gisteravond rond 10 uur gingen in het centrum ongeveer 40 mensen met elkaar op de vuist. De politie zegt dat er met terrasmeubilair glazen, kaarsen en wijnflessen is gegooid. Ook zijn er in de stad meerdere vernielingen aangericht. Er is al 1 31-jarige man aangehouden. Hij komt uit België. Volgens de politie van Breda is de man zowel slachtoffer als verdachte. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden wordt het 22 graden, in het zuiden lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
6: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
7: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP in Ankara bestormd. De politie gebruikte daarbij traangas en rubberen kogels. De bestorming komt nadat de gouverneur van de Turkse hoofdstad het bevel had gegeven om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. De rechtbank besloot deze week dat iemand anders de partij moest leiden en dat veroorzaakte veel onrust. Turkse rechters hebben het al langer gemunt op oppositiepartijen CHP. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Vanwege het warme weer dit Pinkse weekend nemen sportevenementen en festivals maatregelen. Zo zijn er op meerdere plekken extra waterpunten. In Enschede zijn er op het Fresh Festival overkappingen aangebracht. In Lichtenvoorde staat er op het Over de Top Festival zonnebrand smeerpunten. En de organisatie van de Pinkse conferentie Opwekking in Biddinghuizen stuurt bezoekers een paar keer per dag een pushbericht op hun telefoon. Daar staat in dat ze zich op tijd moeten insmeren. Door de hitte is in Maastricht de marathon geannuleerd. In Rijen in Brabant hebben 5 jonge kinderen tijdens een spel een dode man gevonden. Kinderen van 7, 8 en 9 speelden met een groep verstoppertje in het bos tijdens een voetbalkamp. Rond 9:30 gisteravond vonden ze de overleden man op een afgelegen plek. Kinderen waarschuwden een begeleidster, waarna de hulpdiensten werden ingeschakeld. Een groot deel van de gevangenen die in de PI Vught gisteravond geëvacueerd zijn aan brand. 132 gedetineerden zijn naar andere gevangenissen in het land gebracht. Tientallen anderen werden ondergebracht in een ander gedeelte van de PI Vught. De brand ontstond in de wasruimte van de reguliere gevangenis, dus niet in de extra beveiligde inrichting. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is en wanneer alle gedetineerden weer terug kunnen keren. Het weer, het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
1: Oog Radio.

0: Specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook de Franse president Macron reageerde. Hij spreekt van een verdere escalatie. EU-buitenlandchef Callas zegt dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in een impasse verkeert. In China zijn bij de gasexplosie in de kolenmijn niet 90, maar 82 mensen om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten was de situatie na het ongeluk erg chaotisch, waardoor geen goed aantal kon worden doorgegeven. Ook had de eigenaar van de mijn geen goed overzicht van wie er aan het werk was. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door de neerkomende brokstukken. In de Turkse hoofdstad Ankara heeft de politie het hoofdkantoor van de oppositiepartij CHP bestormd. Dat gebeurde nadat de gouverneur van Ankara had bevolen om partijleden te verjagen die gelieerd zijn aan de afgezette CHP-leider Özgür Özel. Hij werd 3 jaar geleden verkozen tot leider, maar de rechter verklaarde de uitslag ongeldig. Vanwege het warme weer nemen veel sportevenementen en festivals maatregelen. Op meerdere plekken zijn waterpunten en overkappingen aangebracht. Bezoekers van de Pinksterbijeenkomst Opwekking in Biddinghuizen krijgen een pushbericht wanneer het tijd is om zich in te smeren. In Maastricht is de marathon geannuleerd. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Hij liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Champions League. De Conference League. Het weer dan nog. Het is vandaag zonnig en droog. In het noorden worden 22 graden, in het zuiden lokaal 28. Ook morgen op tweede Pinksterdag veel zon. Dan wordt het 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt, donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten bij de raketaanval beschadigd. 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. De Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. De Turkse oproerpolitie heeft het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP in Ankara bestormd en ontruimd. Ondanks tegenstand van CHP-aanhangers werkten agenten zich naar binnen om de afgezette partijleider Özgür Özel te verjagen. Daarbij werd traangas ingezet en werden rubbele kogels afgevuurd. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter, die bepaalde donderdag dat Özel uit zijn ambt gezet moet worden en dat zijn voorganger het weer over moet nemen. De CHP noemde die beslissing een poging tot een staatsgreep en bedoeld om de partij te verzwakken. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in het hotel naast het ingestorte gebouw. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede voorronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigt in gelijkspel. Er liepen uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. En juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. En dan nog het weer. Tot besluit volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. Maximaal liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen wordt het een zonovergrote dag. Er staat weinig wind en het wordt nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd, 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht van de werknemers had. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Baloochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. En president Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. Ajax heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de Conference League. De wedstrijd tegen FC Utrecht eindigde in gelijkspel en liep uit op strafschoppen, waarbij Ajax uiteindelijk de betere ploeg bleek te zijn. Eind juli komen de Amsterdammers in actie in de voorrondes van de Conference League. Het weer dan nog. Volop zon vandaag met hier en daar wat sluierbewolking. De maxima liggen rond de 25 graden in het noorden en lokaal 28 in het zuiden. Ook morgen zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt net iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
5: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

goedenavond inderdaad. Het is 6 uur geweest op zondagavond. Dat betekent bij Oog Radio weer tijd voor de klassieke muziek. En daarom zit achter de knoppen ook weer Alexander Termeer, mijn technicus van dienst. Wel verdank. Mijn naam is Jacques Kooistra en de komende 3 uur zit weer vol met diverse klassieke werken. Maar altijd als eerste een ouverture. En de ouverture is in dit geval van de hand van Gustav Theodor Holst. Kortweg bekend als Gustav Holst, geboren op 21 september 1874. Hij overleed op 25 mei 1954, was een Brits componist. De afkomst, zijn linie, of zijn familielijn, is zowel Duits, Engels, Zweeds als Lets. Dat is een heleboel tezamen. Maar in ieder geval, hij is geboren als von Holst trouwens. Alleen dat von liet hij na 1919 achterwege. Dus ja, zo kennen we hem als Gustav Holst. En we kennen deze ouverture als de Walt Whitman ouverture. Een van zijn allereerste werken die hij maakte toen hij nog erg jong was. Het wordt gespeeld door de Ulster Orchestra onder leiding van Joanne Falletta.

de Walter Whitman ouverture van Gustav Holst hoorden we net. Dan gaan we naar Sir William Turner Walton, geboren op 29 maart 1902. Hij overleed in 1983 op 8 maart. Hij componeerde de Spitfire, Prelude en Fugue. De Prelude, als het goed is, het eerste deel gaan we nu beluisteren in een uitvoering van de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding natuurlijk van Sir Neville Mariner.

pianowerk van John Field. Hij is geboren in Dublin op 26 juli 1782. Hij overleed in 1837 op 23 januari in Moskou. Was een Iers pianist en componist van afkomst. Maar hij is naar Moskou gegaan en is daar verder gegaan met zijn carrière. Hij heeft trouwens ook nog een heleboel navolging gekregen van vele latere romantische pianisten, waaronder Chopin. En die komt verderop nog een keer weer voor in het verhaal van deze uitzending. Ik heb van hem dus gekozen voor de Nocturne nummer 1. En die wordt gespeeld door Michael O'Rourke op de piano.

De volgende componist is een Oostenrijks componist genaamd Robert Fuchs. Geboren in 1847, hij overleed in 1927. Gaf onder andere nog les aan het Weens Conservatorium aan Gustav Mahler, Richard Strauss en bijvoorbeeld Jean Sibelius. Maar van hem hebben we het volgende werk klaarstaan. We gaan naar een serenade nummer 1 in D groot opus 9 luisteren. En daar zit een andante, een tempo di menuetto, een allegro scherzando, een adagio con moto espressione en een finale in het tempo allegro in. 5 delen dus. Het Cologne Chamber Orchestra staat onder leiding van Christian Ludwig.

Ja, van het werk van Robert Fuchs door naar een werk van Giuseppe Verdi uit zijn Othello, een klein stukje balletmuziek. Het Radio Symfonieorkest Berlijn voert het uit onder leiding van Ferenc Frixai.

Tot zover dit nummer. We gaan vlug naar Heinrich Josef Beermann. En dat is een Duitse klarinetist en ook nog componist. En hij leefde tussen februari 1784 en juni 1847. Hij componeerde onder andere het volgende werkje voor klarinet. En daar gaan we het Allegro van beluisteren. Een klarinetquintet met Anthony Michelson op de klarinet als solist. Het quintet wordt niet verder met name benoemd.

Ja, van dat werk gaan we door naar een klein werkje voor een klein instrument. Gecomponeerd door Eugène Desmarais. En die schreef ook een methode voor fluit en piccolo. Nou, en dit werk is dus voor de piccolo Le Merle Blanc. Met Nola Excel op de piccolo en Jan Gruithuizen begeleid op piano. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119-32 in Groningen.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Waardepfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. Zijn Nederlands collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. Het dodental na de gasexplosie in een kolenmijn in China is naar beneden bijgesteld. Volgens de autoriteiten zijn er 82 mensen omgekomen in plaats van de eerder gemelde 90. Vrijdagavond waren zo'n 250 mijnwerkers ondergronds aan het werk in de provincie Shanxi toen de explosie plaatsvond. Chinese staatsmedia melden dat de situatie na het ongeluk chaotisch was en dat het bedrijf geen duidelijk overzicht had van de werknemers. Gisteren werden de eigenaren van de kolenmijn gearresteerd vanwege ernstige veiligheidsovertredingen. Pakistanse leiders hebben de bomaanslag van vandaag langs het spoor bij de stad Quetta fel veroordeeld. Bij de explosie kwamen zeker 23 mensen om het leven en vielen tientallen gewonden. De aanslag werd opgeëist door het Balochistan Bevrijdingsleger. De afscheidingsbeweging zegt dat het was gericht tegen een trein met beveiligers aan boord. Premier Sharif sprak van een laffe terreurdaad. President Zardari zei dat de separatisten met hun daad de rol van Pakistan in regionale en internationale vredesinspanningen proberen te ondermijnen. In de Filipijnen zijn 21 mensen vermist nadat een gebouw in aanbouw instortte tijdens zware regenval. Dat gebeurde in de stad ten noorden van hoofdstad Manila. Er viel zeker 1 dode, een toerist uit Maleisië die in een hotel ernaast zat. Het weer nog, het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
5: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash, ook op zondag open.
2: Radio.

Van de hand van Frédéric François, oftewel Frédéric Chopin, was dit werk. En Frédéric Chopin is geboren op maart 1810 en hij overleed in oktober 1849. Pools componist en virtuoos pianist, zo moet ik zeggen, andersom. En dit werk was de ballade nummer 1 in G-klein opus 23... met Vladimir Askenazy aan de piano. Volgende componist die ik gekozen heb is Franz Ignaz Danzy, geboren op 15 juni 1763. Hij overleed op 13 april 1826. Was een Duits cellist en componist en ook nog dirigent. Van hem gaan we echter nu naar een werk voor fluit en orkest luisteren. Het concert voor fluit en orkest opus 31 heb ik het dan over. Met een allegro, een larghetto non troppo en een polacca. Gespeeld door James Galway op de fluit. De begeleiding is van het Württembergische Kammerorkester onder leiding van Jörg Farber.

En dat was eerst het werk van Frans Danzy. François-Joseph Gossec is de componist waar we nu een werk van gaan beluisteren. Deze componist is geboren op 17 januari 1734... en hij overleed uiteindelijk op 16 februari 1829. Was een Frans componist, muziekpedagoog en muzikus. En het volgende werk is van zijn hand. En dat is het werk van de symfonie concertante voor twee harpen en orkest in D. We hebben drie delen, Allegro, Largo en Rondo. Lily Leskine en Odette Ledentu, zo moet ik het zeggen, spelen dit werk. En de Orchestre du Chambre Jean-François Paliard staat onder leiding van de naamgever van het orkest, Jean-François Paliard.

Tot zover het werk van, in dit geval, Franz Josef Gossek. En een werk voor twee harpen. We gaan nog even naar een andere componist uit Duitsland. Sorry. Richard Georg Strauss, kortweg al bekend als Richard Strauss. Geboren op 11 juni 1864. En hij overleed op 8 september 1949. Zoals ik al zei, Duits componist, maar ook nog dirigent. En niet verwant met de andere Strauss-familie uit Wenen. En ja... De archief en museum over hem wordt in Karmisch-Partjekirche beheerd door het Richard Strauss Instituut. Daar hebben we dan genoeg mee gehad over de componist. Ik heb een kort werk van hem staan. Het Divertimento opus 86 met Le Trophée en L'Anguille als de twee delen. En het wordt gespeeld door het Orpheus Chamber Orchestra.

Jawel, en dat was tot op dit moment het werk van Richard Strauss. Het Divertimento opus 86. Dat betekent dat we nog een heel klein werkje te gaan hebben van de volgende componist, namelijk Georg Philipp Telemann. Geboren in Maagdenburg, 24 maart 1681. Hij overleed op 25 juni 1767. En was een Duitse barokcomponist, want we gaan ietsje terug in de tijd. En een dirigent ook nog en organist. En ja, men vermoedt dat hij de meest productieve componist is in de geschiedenis. Nou, dan moet je wel aardig wat werken gemaakt hebben, denk ik. Ik heb een cd'tje thuis van het Combattimento Consort Amsterdam. En daar staat een complete ouverture van deze componist, van Telemann. En daar zitten een aantal leuke delen in. En een van die deeltjes, ja, daar wil ik mee afgesluiten in dit uur. En dat is Der Elster Schäfer Dorfmuziek. En ja, dat is gewoon heerlijk luchtige, vrolijke muziek. Een kleine 2 minuten om richting het nieuws te gaan. En dat doet het Combattimento Consort Amsterdam onder leiding van Jan-Willem de Vriend. En na het nieuws zijn we bij u terug.

0: Visspecialist Passel. Loaded skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man is in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een Duitse man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten, er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een gerechtelijke uitspraak. De rechter besloot dat partijleider Üsgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daarop verklaarde Özel dat hij dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Europese leiders veroordelen de grootschalige Russische raketaanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Tientallen gebouwen raakten beschadigd en 4 mensen kwamen om het leven. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van een weerzinwekkende terroristische daad. De Duitse buitenlandminister Waderpfuhl noemt de grootschalige inzet van ballistische raketten een verdere escalatie. En zijn Nederlandse collega Berendsen zegt dat het Kremlin eens te meer oorlog verkiest boven vrede. In de stad ten noorden van de Filipijnse hoofdstad Manila wordt gezocht naar overlevenden van een ingestort pand in aanbouw. Het gebouw bezweek vanochtend na een zware onweersbui. 24 bouwvakkers konden op tijd wegkomen. Maar volgens de autoriteiten worden er minstens 21 mensen vermist. Een toerist uit Maleisië kwam om door neerkomende brokstukken. Hij verbleef in een hotel naast het ingestorte gebouw. Het weer er nog blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Naar de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
1: Oog Radio.

We openen dit uur met het werk van Frederik Fritz Theodor Albert Delius. En hij wordt gewoon afgekort tot Frederik Delius. Deze componist is geboren op 29 januari 1862. Hij overleed uiteindelijk in 1934 op 10 juni. Goed, deze componist werd geacht door zijn vader de opvolger te zijn in hun bedrijf. Maar in plaats daarvan wilde hij de muziek in en werd dus ook componist, pianist en violist. Hij werd beïnvloed in dit werk, wat we net hoorden, door wat hij in Florida tegenkwam, namelijk met de plantages en de Negro spirituals. En daarom is hij uit de Florida suite ook By the River. Want ja, hij hoorde de muziek van die Negro spirituals en alles wat daarin naar voren kwam. En vooral door de melodieën werd hij beïnvloed. En daar heeft hij dus in dit werk een stuk of 4, 5 delen van gemaakt, waarvan dit er één is. We hoorden het Ulster Orchestra onder leiding van Vernon Handley. Dan naar een andere componist, namelijk Joseph Haydn. En de componist is geboren op 31 maart 1732. Hij overleed uiteindelijk in 1809 op 31 mei. Kwam uit Oostenrijk en was dus componist. Ik heb gekozen in dit geval voor een hoornconcert van deze componist. Een hoornconcert in D, Hoboken 7, D4 is de aanduiding. Het Allegro Moderato, daarna een Adagio en een Allegro. Jacob Slachter is de solist op de hoorn en het concertgebouw Kamerorkest staat onder leiding van Marco Boni.

tot zover het hoornconcert van Joseph Haydn. Het volgende werk is van de hand van Fanny Cecile Hensel Mendelssohn Bartholdy. Geboren als Fanny Sipora Mendelssohn. En ze is geboren op 14 november 1805 en overleed op 14 mei 1847. Was een Duitse pianiste en componiste. En is de oudste van 4 kinderen. En ja, even zien, de kleindochter, nee, ik moet even, de zus van Felix Mendelssohn Bartholdy, en die naam komt wat bekender voor. Maar zij was op vakantie richting Rome en tijdens die vakantie heeft ze het werk gecomponeerd. Dat is getiteld Das Jahr, met elke maand een werk. En deze maand is het net juni, dus ik laat u horen Sarah Rotenberg op de piano met het gedeelte Juni uit Das Jahr van Fanny Mendelssohn Hensel.

Tot zover Fanny Mendelssohn Hensels werk dat jaar. Wolfgang Amadeus Mozart, ja, bekende naam. Bekende componist, 27 januari 1756 geboren. Helaas op 5 december 1791 overleden alweer. Doopnaam Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus. Nee, Theophilus Mozart. Hele mond vol. Hij was componist, pianist, violist en dirigent. En van hem heb ik voor deze keer gekozen voor een pianoconcert. En dit pianoconcert is nummer 12 in A. De Kugelverzeichning is 414. In het naslagwerk waar alle werken genoteerd staan. Het heeft drie delen. Het Allegro, het Andante en het Allegretto. Ronald Brautigam bespeelt de piano. En het concertgebouw Kamerorkest is weer aan de beurt. Maar nu onder leiding van Roland Kieft.

Ja, we luisteren naar het pianoconcert nummer 12 in A, Kuchelverzeichnis 414 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het was Ronald Brautigam als pianist. We gaan afsluiten. Betekent dat we weer aan het eind van deze 3 uur zijn. Ik dank Alexander weer voor de techniek. En we gaan nog 1 werkje draaien. Een werkje van Giovanni Gabrielli. Canzon A15. En dat gaat over braasmuziek, oftewel koperblazers. En het was in Groningen afgelopen weekend, afgelopen zaterdag. Dus een competitie voor echt de meest bekwame mensen in de hoogste divisie, zoals ze zeiden, van de braasbands. En ja, ik hoop dat daar veel mensen van genoten hebben. Dus ik kon het niet laten om met dit werkje van Gabrielli af te sluiten. Pardon. Hij is trouwens een componist die geboren is rond 1555. Hij overleed rond 1612. Was een componist, organist en priester uit Venetië. En dit werkje is dus van zijn hand, de Canzon A15. Het Czech Brass Ensemble gaat dit werk uitvoeren. En daarmee sluiten wij in ieder geval het klassieke programma af. Blijf vooral even luisteren, want na 9 komt Jeffrey met zijn programma Radio Melanesian Sounds. Dus als u nog even lekker naar muziek wil luisteren, moet u vooral op oog blijven. Wat ons betreft zeggen we tot de volgende week. Dag.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oreshnik-raket heeft ingezet. Hij noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Een Duitse man is vanmiddag in het Leukermeer in Limburg verdronken. Hij zwom met een vriend in het meer, maar raakte in de problemen en kwam niet meer boven water. Om 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om de man te vinden. Volgens de Limburger gaat het om een man van begin 20. Waardoor die in de problemen kwam, is nog onduidelijk. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding erop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. In Ankara is vanmiddag het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. Ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Het weer dan nog. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot zo'n 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash. €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash. Direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
0: Oog Radio.
5: Melanesian sounds. Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

Tabea, popopo e mailo mi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Yau nalau upunums. Een hele, hele, hele goeie avond. Je luistert ook nu weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nums en vandaag hebben wij geopend met Palani en het lied Nusa Halawane uit de Zuid-Molukken. En ja, na uitzendingen over West-Papua, Samoa en Fiji zal vandaag volledig in het teken staan van de Zuid-Molukken. De Zuid-Molukken is een archipel met duizenden eilanden en ligt in West-Melanesië, ten westen van West-Papua en ten westen van Papua-Nieuw-Guinea. Met eilanden als Buru, Tanimbar, Kaibesar en Kaikichil bestaat het uit vele eilanden, zoals ik al zei, meer dan duizenden eilanden. Maar ook eilanden als Banda, de Aru-eilanden, Nusalaut, Seram en Saparua behoren tot de Zuid-Molukken en vinden allen hun oorsprong in de Patasiwa en Patalima of in de Oersiel en Oerlim. Mijn persoonlijke geschiedenis ligt bijvoorbeeld op het eiland Saparua. En misschien dat ik daar later nog meer over ga vertellen. In elk geval ligt er hoe dan ook een hele rijke geschiedenis binnen de Zuid-Molukken. We kennen natuurlijk de nootmuskaat, de kruidnagel. Twee redenen waarom de Molukken, de Zuid-Molukken, eeuwenlang gekoloniseerd is geweest. En ja, tot op de dag van vandaag is de Zuid-Molukken natuurlijk nog steeds bezet door buurland Indonesië. En een van de rijke dingen die de Zuid-Molukken heeft, waarmee wij ook willen aangeven dat wij onze eigen land hebben. We zijn een eigen staat en wij hebben onze eigen taal, onze eigen cultuur. En één daarvan is dus de muziek. Wat wij hier bij Radio Melanesian Sounds dan ook zeer zeker naar voren brengen. En ja, vandaag zal dan ook zoveel mogelijk muziek gedraaid worden wat gezongen is in de oorspronkelijke Zuid-Molukse talen. Laten we dan ook maar gelijk verder gaan met Ingrid Kailola en het lied Sio Ina. Bravo.

0: Sound.
1: Het geluid van Groningen.
2: Dit is die nummer met Inno.
3: Ja, ze doen met Inno. Shout out naar Inno sowieso.
2: We laten even een stukje van Inno horen, zodat jullie...

Radio Melanesian Sounds, yeah! Mijn naam is Mr. Nams en ik zal gelijk even de playlist met jullie doornemen van alle nummers waar we zojuist naar hebben kunnen luisteren. Allen uit de Zuid-Molukken. We zijn begonnen met Ingrid Kailola en het lied Sioina. Gevolgd door Tenine Hatai en het lied Belohi Amalatu. Een lied over het dorp Ulat, wat ligt op het eiland Sabarua. Daarna Narwe met het lied Amar Lolin, gevolgd door Talamenasiwa en het lied Sopo Moriale. Daarna hadden wij de groep Moriale met het lied Hio Hio, gevolgd door Palani en het lied Maluku Ume Wailmu. Gevolgd door Kwako Voice en het lied Nunoe. En daarna wederom even de groep Narwe, ditmaal met een van mijn favoriete nummers Mataniwai. Daarna wederom Palani met het lied Se Ami Nene. Gevolgd door, even kijken, Eno featuring Rixen en K6 met het lied Kodar, Nonna Melanesia. En dit was een versie die is live uitgevoerd bij het programma Break North Radio. Een hip-hop programma waarbij ik elke woensdagavond de host ben. En even kijken, daarna Dendang Hatualani met het lied Leio Leio. Een lied vanuit het dorp Haria. Wederom ook gelegen op het eiland Sabarua. En als laatste hebben we kunnen luisteren naar Prau Maluku en het lied Lago RMS Merdeka. En eigenlijk het enige lied van vandaag die niet in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal is gezongen, maar wel wat ja, zijn link heeft met het Zuid-Molukse land. Want Lago RMS Merdeka, oftewel vrijheid voor de RMS. RMS is de afkorting voor het land de Republiek Maluku Selatan, in het Nederlands de Republiek der Zuid-Molukken. Dus ja, prachtige nummers. En zoals ik al zei, veelal in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal, of dus zoals het laatste lied, gericht op ons eigen land in het Molukse Maleis. Om maar te blijven illustreren dat wij als natiestaat ons recht op zelfbeschikking hebben geproclameerd op 25 april 1950... en dat wij illegaal worden bezet en onderdrukt. Zo zie je maar weer. Er zijn vele manieren om te strijden voor rechtvaardigheid. Waar de ene een snelweg bezet, een ander gebouw beklad en weer een ander de wapens oppakt, proberen wij bij Radio Melanesian Sounds dit toch via de muziek te doen. En dat was het dan ook alweer voor vandaag. Volgende week is Radio Melanesian Sounds er weer om jullie te verwarmen met de mooie klanken uit Melanesië. En uiteraard van 9 tot 10. We gaan er nu uit met het officiële volkslied van de Zuid-Molukken. Maluku Tana Airku. Molukken mijn vaderland. Zoals geschreven door Wijlen Omoni Sahalesi. En vertolkt door de groep Nanaku. Stay fresh, stay free. Free Maluku

0: Bert van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor hij in de problemen kwam is nog onduidelijk. Rond 3 uur waren de hulpdiensten ter plekke. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. Dat meldt RTV Oost. Om wie het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onbekend. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. Daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. Defensieminister Jesselgus zegt dat Poetin gestopt moet worden. Ze reageert daarmee op de grootschalige Russische raketaanvallen vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Ook andere Europese politici spreken hun veroordeling uit. De Duitse buitenlandminister Wadepfel had het over de schokkende Russische raketterreur. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. In het binnenland een graad of 20. Aan de kust koelt het af tot 15 graden. Morgen is het opnieuw flink zonnig. Het wordt dan net iets warmer dan vandaag. Een graad of 25 in het noorden. Oplopend tot bijna 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een baan, omscholing of een nieuwe richting in je werk? Kom naar De Banenmarkt. Donderdag 28 mei op de Vismarkt in Groningen. Meer dan 90 bedrijven staan voor je klaar om direct in gesprek te gaan met 25.000 vacatures in de techniek, zorg, overheid en dienstverlening. Mis het niet. Donderdag 28 mei, De Banenmarkt. Check debanenmarkten.nl.
3: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is vanmiddag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen, meldt RTV Oost. Om wie het gaat is nog niet bekend. Politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Europa wordt fel gereageerd op de Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgelopen nacht. EU-buitenlandchef Kallas spreekt van weerzinwekkende terroristische daden. En de Duitse buitenlandminister Wadepfel noemt het schokkend dat Rusland de supersonische Oresnik-raket heeft ingezet. En noemt dat raketterreur. Defensieminister Jesselgus spreekt van een brute agressieoorlog en vindt dat Poetin gestopt moet worden. De Russische aanval kostte zeker 4 mensen het leven. 10 mensen zijn gewond geraakt. In Ankara is het hoofdkantoor van oppositiepartij CHP bestormd en ontruimd. Er werd met rubberen kogels geschoten en er werd traangas ingezet. De ontruiming volgt op een uitspraak van de rechter. Die oordeelde donderdag dat partijleider Özgür Özel ten onrechte was verkozen en plaats moest maken voor iemand anders. Daar verklaarde Özel dat hij uit protest dag en nacht in het partijkantoor zou blijven. En daar werd hij vanmiddag onder luid gejuich van zijn medestanders uit verwijderd. In het noordwesten van China is vanavond een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van vandaag wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer dan nog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 12. Morgen overdag, tweede Pinksterdag, opnieuw veel zon. En nog net iets warmer dan vandaag. Het gaat op 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Veel evenementen hebben afgelopen dag extra maatregelen genomen vanwege de hitte. Op veel plaatsen steeg het kwik tot bijna 30 graden. In Biddinghuizen kwamen ruim 60.000 mensen naar het christelijke festival Opwekking, waar extra zonnebrand en waterpunten waren. In Maastricht werd de marathon afgelast. De halve marathon ging nog wel door. En in Friesland was de Step Elfstedentocht. Deelnemers kregen een hitteprotocol waarin werd opgeroepen goed te drinken en te smeren. Komende dag is de Fiets Elfstedentocht. Bij de finish is een tijdelijke meldkamer van het Rode Kruis ingericht. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in een opslagtank met een product dat wordt gebruikt bij het maken van plastic. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. In het noordwesten van China is afgelopen avond een raket gelanceerd met drie bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land bereidt zich voor op de eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft naar verwachting een jaar in het ruimtestation. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden, oplopend tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: see me through. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten zijn erg besmettelijk en mogen daarom niet worden vrijgegeven. In het land werd afgelopen week 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in Congo veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag. Er was een chemische reactie ontstaan in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet voorbij. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon en nog net iets warmer dan afgelopen dag. Een graad of 25 in het noorden en 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. Door de ebola-uitbraak zijn al zeker 176 mensen overleden. Een Duitse man van begin 20 is afgelopen dag om het leven gekomen in het Leukermeer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water kwam en niet meer boven kwam. Waardoor dat gebeurde is nog onduidelijk. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatie.